0: Mijn handje doet zijn voet. Mijn handje is gevouwen, dat zijn vader zijn plug om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje is gevouwen, mijn handje is gevouwen, dat zijn vader zijn plug om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek, die rode kwam mijn nek. O, wakker, jij kan maar lopen, kette, en daar in jouw plek. Die rode kwam mijn nek, die rode kwam
1: I am so sexually threatened right now.